een nieuw koetje hoofdbarrel. Young rich nigga, any money long bobo. Fuck a diploma, fuck score. Zet ik alle artis geen moro. Zet ik een Instagram model. Zoveel drip, maar dat dekken bij model. Hit a gym voor een leeuw.